zat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam breidde ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloos.

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.

mien toontje. Mien wijkschilderbon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed naar binnen op. Mien vrouwen stonden

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nice op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Maar 15 euro per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dag begint weer met file op de A15 Rotterdam richting Europoort door de slechte staat van het wegdek bij de Zuurhofbrug. 10 kilometer file vanaf Rozenburg, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Weet zo langs de A10 Amstel Koenplein, hectometerpaal 11,4. De A27 Utrecht Almere 108,5. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
4: Radio.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Odido.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
11: Grun FM. Grun FM.
10: En nou het nijs op Grun FM.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse Bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. Twee Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor artiest van het jaar en beste album van het jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Is het al vakantieplan, Joop?
17: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
16: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
17: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
16: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
10: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is weer begonnen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse drukte tussen Hintham en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging en 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Nog steeds asfaltschade aan de Zuurhofbrug. 11 kilometer file vanaf Rozenburg. Een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg, Centrum West en Oorschot. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne, dat zijn omrijders voor die Zuurhofbrug. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A9 Alkmaar-Amstelveen, hectometerpaal 56,6. De A27 Utrecht-Almere 115,1. A27 Almere-Utrecht 108,1.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1+1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: Grun FM weer.
4: In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20. De komende dagen is het zacht nazomerweer en wordt het in grote delen van het land zomers warm tot wel 28 graden.
5: Is het al vakantieplan, Joop?
6: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
5: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
6: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
5: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale ochtendspits tot nu toe, met op de A2 Den Bosch richting Utrecht de dagelijkse file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. De opvallendste files die weer op de A15 Rotterdam richting Europoort vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug, 9 kilometer file. En vanaf de Thomassentunnel al een half uur vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is langs de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 71,9. De A15 Nijmegen-Gorkum 103,4. A27 Almere-Utrecht hectometerpaal 112,1.
3: Radio.

0: Evenbed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM! Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Is het al vakantieplan, Joop?
3: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
2: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
3: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
2: Ik zeg altijd, Jan de bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, meer dan 500 kilometer file. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del 13 kilometer file door werkzaamheden. 20 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. In het noorden op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen afrit Vriesepalen en Westpoort 10 kilometer file. Een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer file. 25 minuten vertraging. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat is tussen de N362 en Delfzijl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wits langs de A2 Utrecht-Amsterdam, hectometerpaal 40,2. De A6 Emmeloord-Jouren 291,0. A15 Nijmegen-Gorkum 103,6.

0: Gezellig, hè? Oeh, mag wel met zingen. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde couplet regie.

0: Giet. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, nu les de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: Gun FM weer.
8: Er zijn grote verschillen tussen het westen en oosten van het land. In het westen is er veel bewolking met soms een bui. In het binnenland is het droog met wolken en zon. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. In de zon kan het zelfs 26 graden worden. Vanavond kan het aan zee gaan regenen.
9: Is al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marem en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Spitsen langs de A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 39,9. De A7 Duitse grens Groningen 207,6. A27 Almere Utrecht, hectometerpaal 112,3.
7: Radio

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op Arcantus.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijker vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog twee keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Is het al vakantieplan, Joop?
13: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
12: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
13: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
12: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Net zo langs de A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 35,0. De A10 Koenplein, de Nieuwe Meer 27,5. A16 Breda Belgische grens 70,7.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
1: Genieten van je tuin.
0: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
1: Leukes Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Is het al vakantieplan, Joop?
4: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
3: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
4: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
3: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
5: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorkum richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. En 33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er wordt geflitst langs de A1 Amersfoort Amsterdam bij hectometerpaal 35,0. A7 Heerenveen Groningen 167,9. A27 Breda Gorkum 30,9.

0: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politieke steun en nu komt Pro met een nieuw wetsvoorstel. Voor de Kamer demonstreren zo'n 50 dolomina's die blij zijn met het plan van Pro. Er is nog steeds veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
3: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nog een file tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Knoppen Del en Afrit Arkel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. En 33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. Dat komt door een ongeluk. De omleiding heet U35. En waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flit zo langs de A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 37,5. A6 Lelystad-Muiden 62,3. A16 Breda-Rotterdam 42.

0: meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uitzitten buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik ja grootste lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in prachtige nieuw schema. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uiteen zingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollen bolden, in mooie Vensterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden veel leuker in Harkstede. Ik vind ze zo lekker in Godlinzen. Maar ik loop ook hard van stapel met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes voren en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, ons kom ik in het duister en dan gaan we hand in hand. De Grunninger platteland, aan kraat. Hartstikke bedankt.
1: Grun FM, muziek uit stad en Ommeland.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Arcantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op arcantus.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Deddo, ik gebruik het vooral mijn offertes en facturen.
6: Maar wat kost ze zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nice op Grun FM.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: Zee tot Dollartouw. Grun FM.
1: Ze zitten daar home, de tweede perron. Zien wichtje die staat om te wachten.

0: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
3: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Met

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
2: FM weer.
3: In het westen van het land is het grijs, terwijl in het oosten de zon veel te zien is. Dat is ook te merken in de temperaturen. 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanmiddag vooral in het westen buien met ook kans op onweer. Vanavond valt ook nog een spat regen. Vannacht verdwijnen de buien en wordt het een graad of 15.
1: Radio Fur en Deur Grunners.

0: zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
8: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Ja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12.

0: Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
3: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
4: Groen FM weer.
5: In het westen van het land is het grijs, terwijl in het oosten de zon veel te zien is. Dat is ook te merken in de temperaturen. 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanmiddag vooral in het westen buien met ook kans op onweer. Vanavond valt ook nog een spat regen. Vannacht verdwijnen de buien en wordt het een graad of 15.

0: Nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen, 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes, 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
5: En nou het nijs op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. De CDA denkt aan 21, als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens van worden verdacht. Door personeelstekorten gaat de zorg achteruit en wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. De inspecties zeggen dat hun veiligheid onder druk staat. Het weer van Weer Online. In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Tja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.

0: Evenwet 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
3: Gaat u naar Eemsnet.
2: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
3: Ga dus naar Eemsnet.
2: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
6: Grun FM. Grun FM.
2: En nou het nice op Grun FM.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die anderhalf jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.

Braad van de blauwe schilders. En het gras is hier toch gruimer. Hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de blauwe schilders. En gras

kleuren en houten. De rode dopen die lieken hoorsblauw en dame liet hier riek. De zonne zet het laan in brand van de blauw schilders. En gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de blauw schilders. En gras

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Radio Fur en

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Yesogus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten, heeft de rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen 2 schapen om. Een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad. Een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten, lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Is het al vakantieplan, Joop?
3: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
2: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
3: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
2: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15, Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechter rijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Ippenburg bij 47.0. De A13 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ippenburg controle bij hectometerbal 6.0. En op de A28 Zwolle-Assen bij Alfred Dwingelo controle. De hectometerpaaltje daar is 156.8.

0: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Lucas Outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
3: Lucas Outdoor. In Wolvenga, dat zit wel goed.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
8: Gunn FM weer.
9: Het is in het westen grijs met buien, mogelijk met onweer. In het oosten breekt soms de zon door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Vanavond zijn nog enkele buien mogelijk. Daarna koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het uitzonderlijk warm. 25 tot zelfs 28 graden.
10: Is het al vakantieplan, Joop?
11: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
10: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
11: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
10: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
12: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in Zuid-Holland. Ook is het druk rond Utrecht en bij Nijmegen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 18 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Er is maar één rijstrook open van de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij afrit Tolen na een ongeluk. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Job onthoudt dus nog een uur op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. Vanaf knooppunt Gorkum 11.

kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het file rijden over 8 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Het Maas meldt snelheidscontroles op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam bij 103.5. Op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Almere bij 114.8. En ook controle op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij Zwolle-Zuid bij 93.1. Radio.

Wie schenkt ons nog een in? Les moest meer om no dokter, het blauw was veel te doen. Dan kreeg het tabletten, hij riep het als begun. Maar onderwegs no roestouw, dan schoot hem wat in zin. Wat zongen toe zijn keuken, wie schenkt ons nog een in?

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Een alerte buurtbewoonster had de politie getipt. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van de Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh?
10: En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
9: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
10: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt De Hocht bij 159.4. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn, controle bij 55.8. En op de A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen, controle bij 14.8.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots voor elke lamp. Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
7: Grun FM weer.
8: Vanmiddag en vanavond trekken nog enkele buien uit het zuidwesten over. Lokaal is onweer mogelijk. De temperatuur daalt vannacht naar 15 graden en vanuit het zuidwesten wordt het overal droog. Morgen blijft het droog en warm met 25 tot 28 graden. Met een mix van wolkenvelden en zon.
9: Is het al vakantieplan, Joop?
10: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
9: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
10: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
9: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
11: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Dus drukker dan normaal, veel dagelijkse lange files. De meeste files in Zuid-Holland, bij Utrecht en bij Nijmegen. In totaal 656 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, 24 kilometer daarvan. Vanuit tussen

Knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Uur vertraging door die file. En die file sluit eigenlijk aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum namelijk de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging daardoor. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk Oost een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A27 als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Voor knooppunt Lunette 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrijgegeven. En tot zo over de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Apeldoorn bij 40.3. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij de Benelux-tunnelcontrole bij 71.9. Je snelheid wordt in de gaten gehouden. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk bij 59.8. Radio.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in één ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Is het al vakantieplan, Joop?
13: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
12: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
13: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
12: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goedkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is wat drukker dan gebruikelijk, al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, half uur vertraging bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorkum rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een half uur vertraging. De rechterrijstrook van de A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 3 kilometer met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo, Duitse grens. Bij Oldenzaal bij 169.6. Op de A7 Afsluitdijk Heerenveen. Bij Bolsward controle bij 108.0. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere houden ze je snelheid in de gaten bij de Stichtse brug bij 108.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Eurojackpot maak je elke

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: Grun FM weer.
4: Vanmiddag en vanavond trekken nog enkele buien uit het zuidwesten over. Lokaal is onweer mogelijk. De temperatuur daalt vannacht naar 15 graden en vanuit het zuidwesten wordt het overal droog. Morgen blijft het droog en warm met 25 tot 28 graden. Met een mix van wolkenvelden en zon.
5: Is het al vakantieplan, Joop?
6: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
5: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
6: Jazeker, Klaas. Ik heb hier Jan de Bandenman al naaien laten ploots.

0: geven. En dat was nooit duur en zo gebeurt. Ik zeg altijd, Jan de Banneman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Banneman in Grun.
1: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Restant van de avond, spits. Het was drukker dan gebruikelijk vanavond, maar gelukkig niet al te veel ongeluk en pechgevallen. 177 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort veroorzaakt 11 kilometer file. Tussen Muiden en Hilversum Noord rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Wil je richting Hilversum, kan je ook de route via Almere kiezen. Dan ga je over de A6 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Ouderijn nog 10 minuten vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam. 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En 20 minuten vertraging ook nog op de aansluitende A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File staat voor Dordrecht Centrum. Is 19 kilometer. Draai dan langzaam vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland bij Oldenzaal bij 169.6. De A7 afsluitdijk Heerenveen bij Witmarsum, controle bij 108.0. En er wordt gecontroleerd op snelheid op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Almere Hout bij 112.5.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
3: Gaat u naar Eemsnet.
2: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
3: Ga dus naar Eemsnet.
2: Eemsnet.nl, bijna altijd open.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nieuws op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economische Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Is het al vakantieplan, Joop?
12: Zeker. Ik ga met de caravan op pad.
11: Oh? En ben de bandjes van het olle ding nogal goud, hè?
12: Jazeker, Klaas. Ik heb Jan de Bandenman al naaien laten plotsen. En dat was nooit duur en zo gebeurt.
11: Ik zeg altijd, Jan de Bandenman is goud en goudkoop. En oh ja, de verkeersinformatie wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
4: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag op knooppunt Prins Klausplein veroorzaakt 8 kilometer file, 25 minuten vertraging daar en 10 minuten oponthoud bij Dordrecht Centrum als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland bij Oldenzaal bij 169,6. De A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Sabina wordt gecontroleerd bij 213,1. En ook controle op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Alfred Leerdam bij 103,3.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Radio Fur en

verlangt zo naar 6 uur. Dan gaat zijn trekkertje in de schuur, zijn nette pakje aan

toch karamba. Westerwalsen, maar zijn vreugde duurt niet lang. Haar stugge zwijgen maakt hem vreselijk bang. Hij vraagt haar vreselijk ongerust.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM.
6: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja,
11: uit
12: een broodje.
13: Een broodje, hè?
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18PLUS, speel bewust.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld. En volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Dit is

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Radio Fleur en Deur Grunners.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nijs op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld. En volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct Lisvoort.

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nieuws op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de 4e uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog 1 keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nice op Grun FM.
10: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Marinas. Tell them who we are.
1: Dit is Pedaal Emmer.
0: En dat is Roy Rinus.
1: Wie bin hartstikke bekend.

0: with you. Okay, how comes Jojo? Hey, Doe.
1: Ja.
0: Waar is jouw schelen ook?
1: Mm-hmm.
0: Hey, Doe. Die neus is je even boven. Dus kijk maar. Oh, het geeft me niks verschil, maar het scheelt me de mooiste night. Waar is voor jouw dikke kuut?
1: Nou, is dat?
0: Mm-hmm.
1: En wat ben dat in welke spruit?
0: Hoezo?
1: Nou, Doe.
0: Oh.

0: Ja, Alje.
1: Dat is toch geen gekke.
0: Kom. Hey, doe.
1: Nou?
0: En zilver, kom als een envelop.
1: Waar is dat nou? Met postzegel erop.
0: Maar ken je niet verschil, maar het en de mooiste meid.
1: Hey, doe. En mag ik eerlijk zeggen, wat is toch jouw kromme poot?
0: Oh, ik sta er anders stevig op. Oh. Hey, doe. Die hoor zit kloot.

0: nooit schuif.
1: Wat bedoel ik nou zo leuk?
0: Nee, nee. Want geef ik verschil aan het schil met een mooiste night.
1: Ik moet eerlijk zeggen, maar die stude kon je bruid.
0: Vist hem niet praten.
1: Ah. Ongelooflijk.
0: Ik
1: was heel lang
0: schil met
1: een mooie snuit. Eerlijk weten, maar is toch een vals gebied?
2: Wat kun je nou zeggen, joh?
1: Dat is wel
2: nee, live en nice.
1: Nee.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Dus dan loop ik weer door de Herenstraat. Al wat een grote maag en dan zucht hem alweer storm met zijn lange gele boord. Martin Martini, en is er maar één ding wat ik tegen hem zeg als hij meer aan het schrikken moet.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.